een mannelijke troonopvolger. En hij was nog niet meer dan jarig. Of heeft mij alles afgenomen. Elk oceaan, elk meer, elke vijver, elke poel. En dus, mijn lieve slijmbal en slijmjurk, korte tijd voor vraag.

Dit is de dag dat mijn leven begint. Ik ben D'Artagnan die het kwaad overwint. Ik weet wat ik wil.

ben klaar voor afscheid en klaar voor de start. Want de weg naar Parijs is de weg naar mijn hart. Ja, ik verlang naar de strijd en de rijke beloning. Ik ga moedig op weg met mijn briesende paard. En ik vecht voor het recht met mijn vlammende zwaard. Binnenkort ben ik echt musketier van de koning. Ik wil eer en succes en een lekkere meid met een beetje.